that wonderful Wiener Schnitzel. Kijk, ik heb hem 20 kapoenische in een wachauer. Yeah, that's really great. Was je eet, is mocht 100. Na, schilling, net dollar. Übertreiben wollen wir's nicht.